kwagala kwetu kubunye wonna omukama Katonda yayingo kwagala ensi programu egandalo gy'owuliriza njagala okwebaza ssebo naawe nnyabaali eyatumbudde Radio Sapientia Junju Francis nze mbeerawo kiza kyeyina okusobola okutambuza Sunday n'oyongera okwebuulirira ku nnyimba ezitendereza omukama Sunday yaffe eno ya 13 twebaza omukama atukumye okutuuka wano olunaku luno olwaleero tulina okukola ebitu

Jenda mwinya katonyeze nyalo de sapiensia enkuluze ya magezi ensolo y'omuziki n'ebye mizanyo nkubuuza ko mulungi nze Charles Katabalwa natudde mabega w'omuzinda.